0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
5: Ai.
6: Fancy!

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

Tenerifezer, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan. I called you brazen, called you whore.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Speel mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Like a rainbow.
1: De zon steekt in je radio. Geniet van je zomer. Samen met Zomerradio FM Geluid.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in een groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Hoe mooi is de dag als je aankomt op Tenerife? De vlucht was leuk, het weer is warm en aangenaam. Je biedt jezelf een drankje aan als verwelkoming en vooral je laat het vakantiegevoel tot je komen. Je reikt de hals en kijkt vooruit naar al dat moois dat je nog beleven moet. Het verblijf verloopt estupendo en de tijd vliegt vooruit. Er is nauwelijks tijd om je eigen bucketlist af te winken. En snel komt het einde van een zalige vakantie in zicht. De terugvlucht wenkt, zo ook voor mij. En alhoewel ik niet op vakantie ben, moet ik nu ook even terug naar de heimat. Ik doe wat velen doen. Ik surf op het internet en schuim de vliegtuigmaatschappijen af op zoek naar het goedkoopste vliegticket. Gelukkig moet ik mij niet vastpinnen op een specifiek moment en kan ik wachten tot de goedkoopste aanbiedingen op het www.net verschijnen. Ik boek bij TuiFly, min of meer mijn vaste leverancier, omdat het vertrouwen in de service en het vakmanschap van de maatschappij grote ogen schoort. Terwijl de ticketprijzen overal de pan uitswingen, vind ik last minute, één dag voor vertrek, een goedkope vlucht die doorgaat op een tijdstip dat lichaam en geest verblijft. Ik betaal net geen 100 euro, een prijs die in deze inflatoire tijden goedkoop kan genoemd worden. En ik bereid me mentaal voor op de vlucht die morgen voormiddag om 10:30 op Tenerife vertrekt en rond 4:40 in Brussel aankomt. Op de luchthaven is het altijd een drukte van je welste. Zonder ruim bagages check ik in. De verrassing is groot als ik zonder omwegen vriendelijk wordt uitgelegd dat ik op de Lista de Espera ben ingeschreven. Wat zoveel betekent dat de vlucht is overboekt. Met andere woorden, er werden meer tickets verkocht dan er plaatsen zijn op het vliegtuig en ik kan daardoor niet aan boord. Tenzij er zich passagiers niet aanbieden en er een plaatsje vrijkomt, dan kan ik wel mee. Ik vraag hoeveel personen zich op de wachtlijst bevinden en ik krijg een vriendelijk gezicht te zien dat men meedeelt dat deze informatie niet kan worden gedeeld. In elk geval moet ik mij als allerlaatste melden aan de gate om mijn kans te wagen. En wie niet waagt, niet wint. Ik merk in alle leegte een Chinees op die hetzelfde lot is geschoren. Hij gebruikt een vertaalapp om te communiceren en later begrijp ik dat hij enkel zijn moedertaal spreekt. Hij woont in Peking en vliegt via Brussel en Amsterdam naar zijn thuisland in het verre Azië. Chen is zijn naam en we worden onverwacht en onherroepelijk verbonden aan elkaar. Ik neem hem op sleeptouw, we ondergaan tenslotte hetzelfde lot. 30 uur lang wordt hij ongevraagd mijn reisgezel. Hij is innemend, vriendelijk, attent en heel lief. Dus aanvaard ik zijn gezelschap. Eerst moeten we een overboeking zien te regelen en dat kan enkel ter plaatse gebeuren door het TUI-personeel. Aan de balie buiten het luchthavengebouw worden we terstond in het Nederlands te woord gestaan door twee sympathieke TUI-medewerkers. Carmen en Cliff, de namen zijn niet verzonden, loodsen ons door het labyrinth van de overboeking en zorgen ervoor dat wij een half uur later een nieuwe vlucht krijgen aangeboden. Wat een service. Om 6 uur vanavond vertrekt SN3782 naar de Belgische hoofdstad waar we rond 23:20 zullen aankomen. Bij de overhandiging krijgen we prompt 4 vouchers ter waarde van 10 euro toegestoken om onze inwendige mens te versterken gedurende het wachten. Tot nog toe heeft Tui zijn verantwoordelijkheid genomen en werd alles geregeld met een glimlach. Onze dank is groot. Overboekingen door luchtvaartmaatschappijen zijn een courant gebruik omdat dit systeem meer opbrengt dan wanneer het niet wordt gedaan. Passagiers hebben plichten, maar ook rechten. En daardoor is de kous niet af. Bij vluchten met een afstand tussen 1500 en 3500 kilometer afstand en die bij aankomst tussen 3 en 4 uur vertraging oplopen, kan een vergoeding geëist worden van 400 euro en daar ga ik gebruik van maken. Niet om de winst, wel om het principe. Ik was geen vragende partij om als overboekt op Tenerife achter te blijven. Ruim 7 uur wachten op een nieuwe vlucht is niet aangenaam. Voor niemand, ook niet voor mij.

Ik wil met dit artikel geen wegwijs maken in het courante gebruik van een systeem dat door luchtvaartmaatschappijen veelal wordt toegepast om zekerheid te hebben dat vluchten zoveel mogelijk een maximumbezetting krijgen toebedeeld. Daardoor worden er meer tickets verkocht dan er passagiersstoelen aan boord van een vliegtuig aanwezig zijn. Om zeker te zijn. Het kan iedereen overkomen, vooral diegenen die op zoek zijn naar goedkope last-minute vluchten, zoals ik. Ik klaag niet, ik onderga. Gedurende de wachttijd schrijf ik dit artikel om het daarna in te spreken voor dit programma. Terwijl Chen naar Chinese filmpjes aan het kijken is op zijn gsm. De tijd kruipt vooruit en wij spreken onze vouchers aan. Koffie, cola, een biertje, een croissant, een chocoladekoek. Een mens doet wat als hij wachten moet. Nog vooraleer wij ons aanbieden aan de incheckbalie, komt Carmen, de eeuwig glimlachende TUI-hostess, ons brieven. Voor de tweede keer vandaag moeten we minder goed nieuws verwerken. Het toestel van SN Brussels Airlines op weg naar Tenerife werd boven Spanje geconfronteerd met een technisch defect en is onverrichterzake teruggevlogen naar Brussel. Opnieuw staren wij elkaar ongelovig aan. Ik meer dan de Chinees, want ik moet hem het nieuws nog melden in een non-verbale gebarentaal. Om meer informatie te krijgen over het vervolg van een gecancelde vlucht, moeten we naar Bali 83. Opnieuw 1000 stappen op onze teller, die vandaag al ruim op 8000 staat. Een honderdtal passagiers aan hoort het verdikt. We worden in twee groepen onderverdeeld en naar twee hotels overgebracht. Twee bussen zorgen voor de shuttle, maar naar Canarische toestanden rijden de bussen naar een locatie waar wij niet staan te wachten. Na een half uurtje en na een paar vlammende telefoongesprekken naar de busmaatschappij komt alles goed en kunnen we opstappen. Claudia van Corendon, de verantwoordelijke hostess die zich ontfermt over de passagiers die bij Cor en Don hebben geboekt, blijft er ijzig kalm bij. Zij leidt met flegma en met de nodige beroepsbekwaamheid de groep in goede banen. Groep 1, waartoe mijn lotgenoot en ikzelf behoren, gaat naar het hotel MGM in Golf del Sur, waar de kamers worden toebedeeld. Het avondmaal verloopt vlot. De nachtrust is voor iedereen een welkom gegeven. De volgende dag brengt soelaas. De shuttle brengt iedereen terug naar de luchthaven, waar de eeuwig glimlachende verantwoordelijke Claudia van Corendon ons staat op te wachten. Alles loopt nu op wieltjes. Enkel de Airbus 320 van Eurowings, een low-cost luchtvaartmaatschappij van het Lufthansa-concern, waar ook SN Brussels bij behoort, heeft wat vertraging opgelopen. Niet erg, na twee uitgestelde vluchten en een totale vertraging van bijna 24 uur. De vlucht is routinematig een fluitje van een cent. Even voor 5 uur landen we veilig en wel op onze nationale luchthaven. Eind goed, al goed.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen

0: voor de boekhouding, zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
4: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
3: FM Goud. Good times. Great music.

0: Bahamas Dias Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Een aantal uitzendingen hebben we het gehad over Canarische gastronomie. En een paar keer reden we op een culinair randje. Het randje met het Spaanse vasteland. Bereidingen die op het Spaanse vasteland werden bereid en meereisden met de scheepvaart vanaf de 18e eeuw hebben ook de Canarische eilanden en andere Spaanstalige landen in Midden-Amerika bereikt. Zoals de tortilla de papas, ook de tortilla de patatas genoemd, de alomgekende aardappelomelet. De tortilla de patatas is een eieromelet waaraan gehakte aardappelen worden toegevoegd. Het is een van de bekendste, zo niet populairste en meest emblematische gerechten van de Spaanse keuken dat in elke bar of restaurant in het land kan gegeten worden. De originele tortilla wordt bereid met eieren en gekookte aardappelen, een snuifje zout en gebakken in plantaardige olie. Er zijn veel variaties op het basisrecept. Het toevoegen van uien bijvoorbeeld is een bereiding die populairder is dan het basisrecept. Ook met de kruiding wordt veelal gegoocheld en dat is de reden dat men tortillas bereidt op 100 verschillende manieren. In de kronieken van Indië wordt een ei-omelet reeds beschreven in 1519 en was al bekend zowel in Europa door de Spaanse conquistadores als in Amerika door de Azteken die het op de markten bereiden en verkochten. In oude teksten werd de Meso-Amerikaanse omelet meestal aangeduid als maïsbrood. Het boek La Patata en España, geschreven door de wetenschapper Javier López Linaje van het Centro de Ciencias Humanas y Sociales, bevestigt dat de gedocumenteerde verwijzing naar de aardappelomelet voorkomt in Villanueva de la Serena in Extremadura in de 18e eeuw. Het werk verwijst naar documenten waarin de aardappelomelet in 1798 op deze locatie wordt genoemd. Hij schrijft de uitvinding toe aan Josef de Tena Godoy en de Marquis van Robledo, twee landeigenaren uit Villanueva de la Serena, die op zoek waren naar een goedkoop voedingsmiddel om de hongersnood te verlichten op basis van de aardappel. Het eerste wat zij bedachten was het maken van een aardappelbrood, maar in plaats van deze klaar te maken in een oven, bakten zij dit in een koekenpan. Met behulp van enkele plaatselijke vrouwen evolueerde het idee naar het bakken van de gesneden aardappelen in de plaatselijke olijfolie, zonder bloem en zonder het toevoegen van geklopt ei, wat tot ieders verbazing resulteerde in deze lekkernij. Een ander bekend document waarin een verwijzing naar de aardappelomelet voorkomt, is afkomstig uit Navarra. Het gaat om een anoniem schrijven gericht aan de Cortes de Navarra in 1817, waarin wordt uiteengezet in welke erbarmelijke omstandigheden de boeren leefden in vergelijking met de inwoners van Pamplona en van Navarra. Er zijn evenveel manieren om een tortilla klaar te maken als er koks zijn. Volgens sommigen moeten de aardappelen worden gekookt in plaats van gebakken in olie. En moeten ze een tijdje in het losgeklopte ei blijven liggen nadat alle bakolie is verwijderd, zodat ze zompig worden en de juiste consistentie krijgen. Pincho de tortilla wordt veelal gereserveerd in bars in Spanje in de vorm van een driehoek. Het kan ook gegeten worden als tapas tussen een sandwich, wat dan een bocadillo de tortilla española noemt, op een spies in dados, voornamelijk in Argentinië en Uruguay, of in kleine porties als onderdeel van een picada, een brochet. Er kunnen ingrediënten aan het basisrecept worden toegevoegd, zoals ui, paprika's, die ook vaak als garnering worden gebruikt, chorizo, champignons of sojasaus. Er zijn varianten van deze omelet die klaargemaakt worden met andere ingrediënten, zoals de tortilla paisana, die naast de aardappelen en ei ook chorizo, rode peper en erwten bevat. Een andere variant is de gevulde omelet, die een dikke omelet kan zijn die in tweeën wordt geopend. Of twee dunne omeletten die op elkaar worden gelegd. Tussen de twee delen zit dan, net als bij een sandwich, een vulling. Die kan bestaan uit een groente, een salade, ham, kaas, spek of surimi. In Madrid worden de tortillas bravas geserveerd met een pittige saus die lijkt op die van de patatas bravas. Meestal zijn deze klein van formaat. In andere provincies worden ze ook meestal vergezeld van mayonaise, maar ook currysausen en dressings kunnen er worden aan toegevoegd. Er wordt geadviseerd dat de omelet compact en goed doorbakken moet zijn.

Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Vandaag afval, morgen een nieuw product. Recycleren en recyclage voor Vlamingen en recyclen of recycling voor Nederlanders is het terugwinnen en het opnieuw gebruiken van materialen en energie uit afval. Op deze manier wordt de vraag naar ruwe grondstoffen gereduceerd en dat komt dan weer de CO2-uitstoot ten goede. Het inwinnen van gebruikte stoffen en materialen om het recyclageproces te voltooien kan enkel maar renderen als iedereen daaraan meewerkt. Op Tenerife wordt het huisvuil, PMD, karton en papier, afgedankt witgoed en ander elektronisch materieel niet opgehaald in huizen. Of moet je ermee naar het containerpark, ook nog het milieupark genoemd. Nee, op Tenerife deponeer je alles in de juiste afvalcontainers die om de hoek zijn opgesteld. Heb je materiaal dat niet thuis hoort in een van de opgestelde afvalcontainers, dan plaats je het gewoon daarnaast, in de grond. Op deze manier kun je alles kwijt. Keukenkasten en andere meubilair, matrassen, snoeiafval, oud ijzer, al dan niet giftige en corrosieve vloeistoffen, witgoed, batterijen en alles wat niet past in de gekleurde vuilbakken wordt door de gemeente opgehaald en naar het Complejo Ambiental gebracht. Op het grootste der Canarische eilanden maakt men gebruik van 4 kleuren afvalcontainers. Geheel voor PMD, plastic, metaal en drankkartons, blauw voor papier en karton, groen voor glas en grijs, soms donkergroen voor restafval. In de gele container deponeren wij verpakkingen in kunststof, metaal en karton. Dit zijn flessen en karaffen voor water, frisdranken, olie, verpakkingen, recipiënten van yoghurt, boter, schoonmaakmiddelen, vloeibare detergenten, cosmetica, gel, shampoo, crèmes, doppen en stoppen, boodschappentassen en plastic zakken, blisterverpakkingen en brikverpakking, zoals voor de melk, sappen, wijn, olie en zo verder. Ook metaalverpakkingen gaan de gele afvalcontainer in. Drank en andere blikjes, bakjes, aluminiumfolie, wegwerpborden en dito eetbestekken enzovoort. Dat moet allemaal in de gele container. Wat moet er in de blauwe afvalbak? Papieren zakken, kartonnen dozen, mappen, gebruikte van het papier, kartonnen dozen, schriften, kranten en tijdschriften, enveloppes en zo meer. Maar geen foto's, brik, luiers, cellofaanpapier, thermisch papier, aluminiumfolie, keukenpapier, geplastificeerd of gemetalliseerd papier, toiletpapier, papier met stickers, papieren borden, bekers of glazen en servetten. Wat moet er in een lichtgroene bak? Alle glasproducten, ongeacht de kleur, en glazen recipiënten moeten worden ontdaan van sluitingen en deksels. Wat niet mag gedeponeerd worden zijn gloeilampen, ruiten, spiegels, medicijnflesjes, glazen, autoruiten, porselein of keramiek, doppen of deksels van glazen potten of flessen, lampen en kristallen glazen. De vuilnisbak voor het overig afval varieert van kleur naar gelang de gemeente, maar is meestal grijs of donkergroen. Binnen afzienbare tijd zal deze container het minste residu verzamelen, want voorsorteren en recyclen vermindert de hoeveelheid afval. Daarin verzamelen we organische producten en niet recycleerbaar afval. Alles wat niet in de gele, de groene en de blauwe afvalbak mag, komt dan in de grijze restcontainer terecht.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van

0: elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Mgout Tenerife. Je hoort het, hè. Voor de Nederlandstalige mensen op het eiland zijn wij er. Wij zijn jouw gouden radio hier. En we zijn al een beetje in zomermodus, hoor. Dat had je al gehoord met onze eerste die ik hier mocht spelen. In bad met Johan. En Willy William mocht al op zijn trompet beginnen spelen. Goed, zijn jullie er klaar voor om twee uur lang samen in elkaars gezelschap wat badliedjes mee te zingen? Ik denk nu bijvoorbeeld aan Wax met Bridge to Your Heart. Een hele fijne zaterdag.

staat er verder nog op het programma bij jullie? Buiten dat we nu ons gaan goed oppoetsen. En een beetje genieten, hè? Ik heb de nieuwe van Shakira meegebracht. Die is toch al een tijdje uit. Zoo. Ja. En ook nog Chemise, She Can't Love You. Dat is eentje uit het begin van de jaren 80. En nu Dire Straits. Dit is de absolute favoriet van mij. Als ik dan toch eentje van Dire Straits mag kiezen. Die Sultans of Swing. MUZIEK

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Sting uit begin van de jaren 90 met Field of Gold. Ja, nu hier verblijven op het eiland Tenerife is het een en al genieten. En we horen er gewoon bij. Jouw radio hier, FM Goud, Tenerife, uit liefde voor het eiland, uit liefde voor de Nederlandstalige mensen. En dat zijn mensen uit Nederland, maar ook uit België natuurlijk. En degene die in het thuisfront luisteren, daar zeg ik ook nog even hallo tegen. Fijn dat jullie luisteren naar In Bad met Johan. We doen dat hier elke zaterdag en zondag tussen 9 en 11 uur. In de Lage Landen wordt dat een uurtje later uitgezonden. Ik heb nog een klein frijl meisje dat in de hitparade stond in de jaren 90. Laura Pausini hier op ons lijstje staan met Incancellabile. Snowy White, wat een heerlijke slow, zeg maar. Of love ballad. Bird of Paradise. Disco dansen doen met de Tramps uit de jaren 70. Disco Inferno, dat ook werd gespeeld in die cultfilm Saturday Night Fever. Maar nu, ja, echt uit Nederland. Toontje Lager en Stiekem Gedanst.

overkant. Daarom is de overkant niet altijd groener, hoor. Suzanne Freek en de Snelle met de overkant van een jaar of 4 geleden. We gaan dit uur toch volmaken met de volgende. Zucchero met Cosé Celeste, Tina Turner en David Bowie, Tonight. Freddy and the Dreamers nemen ons mee naar 1964 met You Were Made For Me. En nu Paul Simon, die het licht had gezien, het licht van Afrika natuurlijk, toen hij daar op tournee was. En invloeden voor zijn album Graceland met deze prachtige song. Ik hoor jullie dadelijk in het volgende uur terug. Dan doen we er weer heet water bij. Veel hits en schuim en jullie in je eigen bak.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons.

Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be/

0: niemand speelt zoveel zomerhits dan FM Goud Tenerife. Ja, is logisch, hè? Hier op het eiland van de eeuwige lente. Met lonken naar de zomer, hè. Mink de Vil met Demasiado Corazon mocht zijn eerste al doen. Terwijl we weer in ons badje stappen, kijken of het water goed is. Niet te heet, niet te koud. En dan zijn we weer vertrokken. Doe nu Tracy Chapman in het badje met Fast Car.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Deze heb ik voor jullie al klaarstaan. Harry Styles met zijn American Girls. Black Slade nog eens 46 jaar terug in de tijd met Amigo. En nu de Stones, een klassiekertje uit de 60s. Jumping Jack Flash.

Ja, dat was ook een echte topplaat. Hè. Die Chesney Hawkes, the one and only. Ik heb hem horen meezingen tot hier, in mijn eigen badje. Clouseau met Take Me Down in 93 heeft hij zijn, een projectje gedaan. Engelstalige CD die uitkwam toen van Koen Wouters. Maar het is niet echt een heel groot succes geworden. We onthouden gewoon nog die ene single daaruit. Take Me Down. Romantics komen er ook aan met What I Like About You. Dat weten jullie wel. Waarom jullie voor FM Goud Tenerife kiezen. Gewoon eens hier jouw nummer 1 voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Billy Paul, Only the Strong Survive. Wat een Philly sound. Liedje uit de streek van Philadelphia. Vandaar heet dat zo, hè? Philly sound. Uit 1977. Daar kan je goed op swingen, hoor. Maar nu eerst Maywood, Back to Netherlands. Gimme back, my love. Wel, de liefde komt eraan.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Lieve vrienden hier van de Gouden Radio op het eiland. We zijn toe aan bijna het einde van In Bad met Johan. Ik heb nog een aantal platen die ik voor jullie mag spelen. Waaronder Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody. Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Echt een heel mooi luisterliedje uit 71. En nu Phil Collins met Two Hearts. Het hartje, dat krijg je van mij toegezwaaid met de belofte dat ik er morgen terug ben. Vanaf 9 uur hier op Tenerife-tijd, van 9 tot 11. Voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Gaan we morgen weer in bad. Maak er nog een hele fijne zaterdag van en tot morgen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer

0: 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: fan kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad.

0: Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

Een van die grote klassiekers van Dire Straits met Sting die een zingetje meezingt, namelijk I Want My MTV. Je hoorde Money for Nothing. Uit diezelfde jaren 80, The Blow Monkeys. It doesn't have to be that way.

Bruce Springsteen, hij schreef mee aan Because the Night, maar Patti Smith gaf die unieke intensiteit, waardoor het echt haar klassieker werd. Nu, een van de grote momenten uit de rockgeschiedenis, opgebouwd rond een legendarische gitaarriff. Derek en de Domino's met Layla.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Roxy Music op hun elegantst en Brian Ferry gaf Dance Away de typische stijlvolle glans waardoor het nummer nog altijd zo tijdloos klinkt. En deze song raakt heel veel mensen in het hart. Een verhaal over vaders, zonen en de tijd die ongemerkt voorbij gaat. Harry Chapin met Cats in the Cradle.
1: A child

Dove's Cry van Prince. We gaan zo stilaan richting 3 uur. Straks is er de beste muziekmix hier op FM Goud Tenerife, jouw gouden radio. Luister vanavond ook nog naar Studio 45 met Lex de Groot. En morgen ben ik er weer tussen 1 en 3 opnieuw weer te horen op FM Goud. Maak er nog een leuke dag van hier op Tenerife. En graag tot morgen.

0: kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud. Nossa.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
4: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestrij. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de 2e plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
4: '70s, '80s, '90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

nummer is geïnspireerd door de Spaanse burgeroorlog en de idealistische Welsche vrijwilligers, en dat waren vooral mijnwerkers, die naar Spanje trokken om te vechten tegen de fascistische dictatuur van generaal Francisco Franco. If you tolerate this, your children will be next, uit 1998 van The Manic Street Preachers. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. Met Drum Theater en El Dorado. Toen hun min of meer eerste single Living in the Past een bescheiden hit werd in Engeland in 1986, mocht Drum Theater mee op tournee met The Human League. Een jaar later kwam er een heruitgave van El Dorado, want eigenlijk was dat wel hun eerste single. En werd het wel een kleine hit. Het bleef wel bij het ene album wat ze uitbracht in 1987, Everyman. Het fantastische El Dorado dus, van Drum Theater. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken. 2 uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende 2 uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje voor François Feldman. Hij scoorde in die periode hit na hit in Frankrijk. Janice Jamieson was oorspronkelijk een veelgevraagde achtergrondzangeres. Die werkte met wereldsterren zoals Elton John en de Eurythmics. Jupa betekende haar grote doorbraak bij het Franse publiek. Later namen ze samen nog een hitje op, J'ai peur. Dat was in 1991. Maar zometeen dus die fijne Jupa uit 1990 voor François Feldman en Janice Jamieson. Maar eerst naar 1987. Niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis, het befaamde duo, produceerde deze track. En in plaats van een puur instrumentaal nummer bevat de single prominente vocale bijdrage van zangeressen Janet Jackson en Lisa Keefe. Herb Alpert, Keep Your Eye On Me.

Eerste liefde, tweede single van het titeloze soloalbum van Guus Meeuwis. In deze plaat verklaart de Brabantse zanger natuurlijk zijn provincie de liefde. De actie Brabant voor Brabant vocht al jaren om van dit nummer het nieuwe Brabantse volkslied te maken. Zo'n 25.000 mensen ondertekenden de petitie. Tot nu toe nog steeds zonder succes. Brabant, Guus Meeuwis uit 2004. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we dan een Egeltripper en een Lex XL voor jullie bij hebben in de show. De Egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van ABC. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar en de biografie. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2024. Purple Disco Machine, tezamen met Friedrich Lichtenstein. Die machine, dat is vandaag onze Lex XL. Mick Hucknall schreef het nummer wat je zo dadelijk krijgt te horen, Holding Back the Years, al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknall's moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dat liedje terug te horen zijn. Het nummer is trouwens terug te vinden op het album Picture Book, dat uitkwam in 1985. En nog een weetje, want origineel is het eigenlijk van de Frantic Elevators uit 1982. Maar dat was de vorige band van Mick Hucknall. Simply Red, zo dadelijk, uit 1985, Holding Back the Years. Maar eerst gaan we terug naar de dansvloer, anno 1995. Ingezongen door de zangeres Maria Isabel Garcia Asensio, oftewel Marissa. Het werd de debuutsingle, vlak voordat ze in 1996 wereldwijd doorbraken met de megahit Bailando. Dit is het Belgische Paradiso en Un Clima Ideal.

2009 bracht Cooking on Three Burners origineel deze plaat uit met de vocalen van de Australische zangeres Kylie Oldest. Toen kwam er de 19-jarige Franse DJ Kanks, want die ontdekte het nummer online en herwerkte het begin 2016 tot een up-tempo tropical house track, zoals je hem nu ook kreeg te horen. Kanks en Cooking on Three Burners, This Girl uit 2016. En op onze Facebookpagina kan je de videoclip van deze plaat bekijken. Niet alleen die Kanks en Cooking on Three Burners zul je daar terugvinden, maar bijvoorbeeld ook onze ego-tripper van deze week, ABC, The Lex XL, Purple Disco Machine en Friedrich Lichtenstein in dit geval met Die Machine. En verder ook weer een link naar Mixcloud, want je kan het volledig herbeluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Het staat op Mixcloud, maar om het jou gemakkelijk te maken, staat de link daar naartoe ook op dezelfde Facebookpagina. Liken of volgen dan meteen ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. En je vindt ons onder Studio Spatie 45 als getal. Zometeen de openingstrack van een succesvolle 9e studioalbum I Am. We hebben het dan over Earth, Wind & Fire. Ik neem je mee naar 1979 met dat geweldige In The Stone. Maar eerst de debuutsingle van de Britse new wave band Spandau Ballet. Ze brachten het uit in het najaar van 1980. En het nummer betekende de grote doorbraak ook voor de band en lanceerde hen direct in de schijnwerpers van de vroege jaren 80 synthpop en new romantic beweging. Dit is To Cut A Long Story Short, Spandau Ballet.

0: Wakefield komt eraan. Saturday Night.
1: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Eurodance hit uit 1994 van het Italiaanse project Wakefield. Met het Deense model en zangeres Sunny Charlotte Carlson als gezicht. Het werd een hit in 1994, Saturday Night. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik dan bijvoorbeeld ook nog voor jullie de Egotripper klaarstaan. Je krijgt van mij vandaag de biografie en drie grote iets achter elkaar van ABC. En op het einde van de show, de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je mee naar 2024. Eentje voor de Purple Disco Machine met Friedrich Lichtenstein, die machine. Dat is voor straks. In dit uur gaan we nog samen naar 1986. De Duitse formatie 16-bit. Het nummer werd geproduceerd door Luca Anzilotti en Michael Münzing, die begin jaren 90 wereldwijd doorbraken, want zij waren de oprichters van Snap. De herkenbare gesproken stem in het nummer werd ingesproken trouwens door de bekende Duitse DJ en producer Sven Veit. 16-bit uit 1986. Where are you?
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way.
2: Where are you? Where are you?

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
6: fmgoud.be. Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
7: Dit is Studio 45.
8: Lex de Groot.
9: Zo goed, manneke.

afkomstig van zijn succesvolle tweede soloalbum, How Old Are You? En uit de hoogtijdagen van de Bee Gees in de vroege jaren 80 tijdelijk luwde scoorde Robbie met deze single een gigantische solo-hit. Juliet uit 1983 van Robin Gibb. En daarvoor onze eerste in deel 2 van deze Studio 45. Een hele fijne voor Leijers, Michiels en Soul Sister uit 1990. Through Before We Started. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. Met alleen maar de allerleukste 70s, 80s, 90s, series en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en hou jullie daarbij gezelschap. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1984. Wally Badaru. Het verscheen oorspronkelijk in 1984 op zijn veelgeprezen soloalbum Echoes. En het nummer staat bekend om zijn vernieuwende gebruik van vroege digitale synthesizers en de vloeiende samensmelting van elektronische pop met subtiele Afrikaanse en Caribische ritmes. Wally Badaru, onderweg voor jullie met Endless Race. Maar eerst naar 1992, met het zesde nummer van het album Automatic for the People. Het is melancholisch en een breekbaar nummer dat draait om rouw, verlies en familiebanden. De tekst beschrijft namelijk de nasleep van een overlijden binnen een familie. Dit is R.E.M. Sweetness Follows. Ready?

Duitse producerscollectief Glockenbach en de Amerikaanse zangeres Norma Jean Martin. En dit Duitse producers- en DJ-collectief werkt bewust volledig anoniem en verschijnt altijd met zwarte maskers. Hun filosofie is dat muziek geen gezicht of commercieel merk nodig heeft. De luisteraar moet puur van de muziek kunnen genieten. Glockenbach en Norma Jean Martin hier in Studio 45, dat fijne Anthem. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor deze week. En die is voor ABC. En de band werd opgericht in 1980 in Sheffield. De groep ontstond uit de eerdere band Vice Versa en werd gevormd rond zanger Martin Fry samen met Mark White, Stephen Singleton en David Palmer. ABC combineerde new wave, synthpop en funk met een opvallende visuele stijl. De groep brak internationaal door in 1982 met het debuutalbum The Lexicon of Love, geproduceerd door Trevor Horn. Het album bevatte hits als Poison Arrow, The Look of Love en All of My Heart. The Lexicon of Love viel op door het gebruik van orkestrale arrangementen in combinatie met elektronische popmuziek. De videoclipstijl en het imago van Martin Fry speelden eveneens een belangrijke rol in het succes van de band tijdens de vroege jaren 80. In 1984 bracht ABC het album Beauty Step uit, waarop de groep een meer gitaargericht geluid liet horen. Daarna volgde How to Be a Zillionaire in 1985 met singles als Be Near Me en When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Tijdens de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 veranderde de samenstelling van de band meerdere keren. Martin Fry bleef het vaste gezicht van ABC. De groep bracht albums uit zoals Alphabet City en Abracadabra en bleef actief met concerten en televisieoptredens. In 1997 verscheen Skyscraping, waarmee ABC opnieuw aandacht kreeg binnen de pop- en retro-scene. Later volgden nog albums zoals Traffic en The Lexicon of Love 2 in 2016, waarop opnieuw werd samengewerkt met orkestrale arrangementen. ABC bleef optreden in het Verenigd Koninkrijk en op internationale festivals met Martin Fry als centraal lid van de band. Geniet mee van onze egotripper van vandaag. Dit is

Night You Murdered Love uit 1987, daarvoor When Smokey Sings. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1982, The Look of Love. Dit waren drie grote hits van ABC, want die jongens zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En je weet het waarschijnlijk, hè? Er is van de Ego Tripper een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daar onder Studio 45 dus een playlist terug van de Ego Tripper. Ik neem je mee naar 1978. Thinking of You is afkomstig van het succesvol album We Are Family. De grote hits van het album zijn de eerste singles He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. Zometeen ook uit het album Thinking of You uit 1978, Sister Sledge. Maar eerst naar de hitparade van 1986. Het werd alweer een hit voor Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: Voor jullie onderweg uit 2005, United Nations, Out of Touch.
1: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: duidelijk knipoog natuurlijk naar Daryl Hall en John Oates. Out of Touch uit 2005, deze voor Uniting Nations. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat hebben. Dat is de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar ook de Lex XL terug. Ik neem je mee naar 2024. Die machine heeft een bijzondere achtergrond binnen het oeuvre van Purple Disco Machine, aangezien het zijn allereerste Duitsstalige nummer ooit werd. Het nummer dient als de officiële afsluiter van zijn album Paradise en draagt een specifieke ecologische en filosofische boodschap met zich mee. Het album draait namelijk om het concept van het paradijs. En met die machine wil de Piontech, dat is Purple Disco Machine dus, het album afsluiten met een betekenisvol statement. Het nummer verkent namelijk de dynamiek tussen mens versus machine en hoe wij als mensheid omgaan met onze planeet, ons eigen paradijs. Piontech wilde een nummer maken dat politiek geëngageerd was, maar zonder te zwaar of belerend te klinken. Door Liechtensteins performance is de boodschap verpakt in pure ironie en humor. En die Friedrich Liechtenstein is trouwens eigenlijk een kunstenaar en cult-icoon. De moeite trouwens ook om de videoclip eens een keertje te bekijken. Ik heb hem op onze Facebookpagina geplaatst. Geniet mee van Purple Disco Machine en Friedrich Liechtenstein, die machine. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de Jocksie bij ons. Maak er verder ook nog een hele fijne week van. En dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige...